0: verzorgd door het ANB met een kort bulletin. In de Gelderse Achterhoek is voor de tweede keer deze week een vulgaris magistralis gesignaleerd. Een expeditie onder leiding van professor Dr. Haverkamp is er wederom niet in geslaagd deze Achterhoekse yeti exact te lokaliseren en heeft haar pogingen moeten staken.
1: Ik ben normaal!
0: Verkeersinformatie?

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

altijd naar thuis.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtal NL brengt je radio tot leven.

terras of in café. En iedereen probeert om haar eens te versieren. Een kleintje vraagt ze dan, ze krijgt er zelfs twee. De mannen om haar heen, het

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Hits van vinyl en schijf.

leef met mijn vrouw op een kleine boerderij. Met paarden, koeien en kippen erbij. 'S Morgens heel vroeg zet ik de radio aan.

0: lekker. Ja, dan wil je niet doen dat nee. En dan ook real god nee. Real dan niet dat dat dat domme. Real dan niet dat dat dat nee.
1: Pas op! Pas op voor de verf! Pas op!

0: 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goede, een bijzonders goedemorgen, luisteraars. Je luistert mee vandaag de hele dag naar de Billy's Bar, de Palm FM zender en station MDR en Pruimertijd, hè? De hele dag, luisteraars. Is een keer wat anders dan in de avond, hè? Zo een de hele dag. Billy's Bar, de Palm FM zender en station MDR en de Pruimertijd, hè? En wil je een plaatje aanvragen? Sorry. Of even reageren op het programma? Dan kunnen we het doen. En het nummer van vandaag is 06 en dan de 1604-0200. En dan komt het voor elkaar natuurlijk. Dus 06 en dan 1604. En dan komt het voor elkaar. En dan gaan we eens beginnen met wat muziek, hè? De volgende is even kijken, hoor. Het zijn alleen maar. Oh nee, het zijn allemaal mijn praatjes. Hey, joh, het is wel mon, luisteraars, hoor. 06 en dan de 1604. 0200, komt ie aan, hè?

Goed luisteraars, een bijzonder goedemorgen gewenst namens Billy's Bar, de Palm FM zender, station MDR en Pruimertijd. En dat de gehele zaterdag lang, hè? De hele dag live vanuit Dalsen. En wil je een plaatje aanvragen of laten weten dat je luistert, 06 en dan de 1604-0200 is het nummertje. Hè? Dus de 06 en dan de 1604-0200 voor de reacties. En laat me eens even weten waar er geluisterd wordt. Hè? Ja. En het is een mooie zonnige dag hier vandaag, hè, luisteraars. Je kunt ook gewoon een lekker zonnig plaatje aanvragen. Is geen probleem natuurlijk. Dus je luistert mee naar de Palm FM zender, station MDR, Billy's Bar en de Pruimertijd Radio vandaag. Hè? En dat alles op de 105.6 op Vegdal NL. En we maken er een mooi dagje van vandaag. En anders dan komt er maar een aan. Hè? Zoals de boer, ik nog even bedankt voor je belletje. Het plaatje van de Scorpions is gedraaid. Ik zal er ook nog even eentje opzoeken van YouTube. En straks nog een eentje van Bruce Springsteen. Hè? En bedankt Gerbert en plaatjes die kant op natuurlijk. Zoals het in meneer, we luisteren weer mee via de oorkappen. Draai maar een mooi plaatje van Jan Smit, Feest in de Tent. En succes vandaag en de groetjes komen van Kai Wellenberg. Ook Kai, en bedankt voor je berichtje. Een plaatje van Jan Smit is hem gedraaid, speciaal voor jullie, hè? Ook Bert en Simone en Daan en de jarige Lauren, van harte gefeliciteerd natuurlijk vanuit deze studio, Lauren, hè? En maak er een lekker dagje van vandaag. En nog vele jaren zal ik er straks ook een bijzoeken voor jou. En ook Trucker Beltman, bedankt voor jouw berichtje. Mooi dat je er ook weer bij bent vandaag. Mooie Trucker dat je er bent. Zo, volgende plekje.

Ook Wim de Beunaas en de rest van de familie. Bedankt dat jullie er ook weer bij zijn vandaag. Vanavond wou ik zeggen, maar tot vanavond. En nou, we spreken elkaar, Wim. Wims. Laat je ook die allemaal natuurlijk. Ook Alex en Anja. Hij staat aan, hier zo. Nou, hartstikke mooi. En hier komt ze ook maar aan, Alex, hè. En de rest natuurlijk. Ook Berry Naverman vanuit Kampen in. Bedankt voor jouw berichtje. Laat je ook die allemaal natuurlijk.

Zo stemmen, goedemorgen. We luisteren weer mee. En de groetjes komen van Tosca. En succes met elkaar. Nou Henk, dat komt wel goed, hè? Bedankt voor je berichtje. En ik zal hem een mooie knijter opzoeken van de eikenrekels, hè? Zo stemmen, goedemorgen. Succes met de uitzending vandaag. Hij staat hier de hele dag aan. Groetjes Anja en Alex. Ook Anja en Alex, bedankt. En je komt zo maar aan, hè? Dus luisteraars, voor u aan de band, Billy's Bar, Palm FM Zender, Station MDR en Pruimetijd Radio de hele dag op de zaterdag. Hè? De zonnige zaterdag 06 en dan de 16.04.0200. En dan komen we voor elkaar met z'n allen. We gaan weer verder met de muziek. En volgende is een eentje van, hoe toepasselijk het is het ook, van Noorderbar Trio. Hè? Met hoe heter, hoe beter. Luister mee vandaag, Billy's Bar, Palm FM Zender, Station MDR en de Pruimetijd op Verdal NL, hè? Adjo!

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van...
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Schat, volgende week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Dat hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zitten wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van Twenteverhuur.nl.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
5: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

ga graag bingo'en. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk.

0: Ja. Hallo.
1: Ja?
0: Ja, lekker even redelijk op, hè?
1: Doet het, Billy?
0: Jawel.
1: Hartstikke mooi, hoor. Volgens mij zijn we live aan de band, niet vandaag?
0: Ja, volgens mij wel, hè?
1: De gehele dag, luisteraars.
0: Hé, hey, joh. Luisteraars, goedemorgen. Je luistert mee met de Palm.
1: De Bilsbar, de MDR en...
0: De Proemen, hè?
1: De Proemen.
0: Als we naar Dalsen vandaag, luisteraars, hè?
1: Deze mooie zonovergrote zaterdag.
0: Jawel. En als er mochten erbij zijn vandaag, dan laat het weten, hè. SMS of wat ze hebben.
1: Het is allemaal mogelijk op 06 en dan 1604 en dan...
0: De 0200, hè?
1: Dat is hem helemaal, Billy.
0: Oftewel de 0660 40200.
1: Oei, je maakt er weer wat van vandaag, hè. Nou, Billy, gooi ze maar eens in de zenderbak in de verzoekjes, man. Ook weer zo'n lekker handschrift, hebben we niet?
0: Ja, dit wordt ook weer heel moeilijk, hè.
1: Goed handschrift.
0: Ja. Oké, Gert-Jan vanuit Damsholder, bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee. Een plaatje van Demis. En dan, ja. Ah, dat weet ik niet. Sander minpunten vandaag, hè? Minpunt.
2: Ik heb mijn kast vergeten, ja. Schön in München,
0: Huis Arcadia.
2: Ja, maar ik ben niet zo goed Duits en daar is mijn.
0: Nee.
1: Ja, jouw Duits is niet zo best.
0: Hij is ook goed dus. Ook ga ik dan luisteren naar mee in Damsholder. Bedankt voor de reactie natuurlijk. Freekie vanuit Apeldoorn en bedankt voor de bel, denk ik. Ja. En ik denk dat Sander er toch in bij moet komen voor de vertaling van de... het handschrift, hè? Graag een plaatje voor Willem en Angela. Uit Apeldoorn, sweet.
1: Ook Freekie, hè? De Zilverster. Luister maar eens even gezellig mee, hè? Daar in Apeldoorn. En mooi dat de rommel weer de bakker hebt, hoor, hè?
0: Ah, daar zie je dat. Zilverster.
1: Zilverster.
0: Hoi. Wat dan maar vandaag, hè, Sander? Ook Freekie, bedankt voor de reactie, natuurlijk. Luister gezellig mee. Ook Eddie en Ria, bedankt voor de reactie. En ook Marnix van Gelderen, bedankt voor de...
1: reactie.
0: Nee. Reactie, de WhatsApp, denk ik, hè. Dat maakt er gewoon wat van, hè. Ook we luisteren weer mee aan de vecht. Dikke hits. Groetjes van Johan Bokma met de Carpervissers en de rest van de Coronauten.
1: We hebben net in een heel mooi scheefje gedraaid van Normaal, hè. Dat is zeer speciaal voor de meuters daar.
0: We doen het samen, hè. Je doet het allemaal met elkaar, hè. Luister gezellig mee aan de waterkant, hè.
1: En succes met vissen, hè.
0: Daar bij de waterkant, hè. Ook Erik Hilbers vanuit Koekangen. Veld, zijn bedankt voor de reactie. Daar zijn gezellig mee aan de kant. Ze zijn ook voor jou vandaag. Je vernoemt hier wat hard, of niet, Palm?
1: Ja, iets zo niet.
0: Ja.
1: Het ging wel goed, hoor, denk ik, daarna. Ik kan mooi staan zo, trouwens.
0: Ja, zeker. Ook moeders Bernadette, bedankt voor de reactie vanuit Vilsteren.
1: Luister gezellig mee daar, hè. Moeders, plaatjes gaan in zeer speciaal voor jou in de ronde vandaag. En blijf erbij.
0: De groetjes van Palm, hè.
1: Jawel. Hele deuzen vol met goed. Die kan ook.
0: Oké, Barry, bedankt voor de reactie. En het plaatje van Fransie Bouwer is hem gedraaid, hè. Luister gezellig mee de kans.
1: Hij moest wel heel lang wachten, hè.
0: Ja, schijnbaar wel, hè. Luister gezellig met tijdens het wachten, hè. Op de storings. Schijnbaar, hè.
1: Heeft hij weer slecht... Nou, toe maar.
0: Premier, succes vandaag. Goedjes van de Moeze. Ook Henry, bedankt vanuit Karikenveld.
1: Luister mee, hè. De Moeze.
0: Ze zijn voor jou vandaag, hè.
1: Wel bekend van de zondag hier bij Vechtel en Al.
0: Jawel.
1: Goed, luisteraars.
0: Groot Paladijns fan, hè.
1: Ja, dat is hem, hè.
0: Jawel.
1: Goed, luisteraars. Laat weten wat Jorgen wil. Het is mogelijk op 06 en dan 1604 en dan...
0: De 0200. Voor een muzikale groeten verzoek of reactie vandaag, hè.
1: Wat het Okie aan Dokie regelt hier en wat dat ding maar in mijn ramel, hè. Zet die proemen maar eens aan het werk hier. Ja, dat ging al mis trouwens, maar...
0: De Schön is meegenomen uit Arcadia, daar draaien we zo in, direct. Ik zal het nog gelijk bij
1: zitten. Dat kan echt niet, hè? Dat kan echt niet.

0: En zo zijn een goede morgen toegewenst vanaf deze kant, hè? Vanuit de studio hier in de Pruimenbar.
1: De Pruimenstal hier in Dalsen. Je bent er in achterzijde op de Bilsbar, de MDR.
0: Ja. Pruimentijd in de Palmen.
1: Als we zijn hier met het jaarlijkse feestje op jouw radio hier bij Vechtel.nl.
0: Editie 5, hè? De hele dag live.
1: Nummer 5 alweer, hè?
0: Ja, ja. En ja, mocht je een vuurtje hebben, dan komt mijn deur, hè? Deze kant op aan.
1: 06 en dan 1604.
0: 0200. Gewoon zijn we uitstekend voor elkaar vandaag.

0: op dat eiland alleen met Maria.
1: Waar?
0: De melodie.
1: Oh ja. Ja. Je hebt hem hier voor de neuzeling. Van De Vis. Die kennen we.
0: Oh, zo'n dorst, hè?
1: Zo'n dorst. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook al wel lekker fris vandaag.
0: Ook de visser. Niet aan de waterkant, denk ik, hè?
1: Nee. Maar die zien we wel waarschijnlijk vanmiddag, hè?
0: Dus met Martijn, bedankt voor de reactie natuurlijk. En. Die komt de dorst met lessen vanmiddag, hè?
1: Dat is wel een goed teken dat die man dorst heeft.
0: Luisteraars, dus voor de reacties 06 en dan 1604.
1: En dan 0200.
0: Muzikale groet, verzoek of reactie via sms of WhatsApp. Hè?
1: Dan gaan we hier weer verder met de Hondserie Blaadjes, dacht ik ook niet, Willy.
0: Dat doen we, dat doen we.
1: Hey, wat moois. Wat moois?
0: Ja, ik weet niet.
1: Ik heb niks, joh.
0: Denk het wel, hè. Denk het wel.
1: Die maakt er maar wat van.
0: We gaan richting Zuid-Amerika, hè.
1: Nou, gaan we daar doen. Luisteraars, luister mee. Ik wens een hele goede zaterdagmorgen nog, hè.
0: Luister gezellig mee vandaag tijdens de beuna's, de...
1: De zonnebaden.
0: Ja, lekker op stoeltje, lekker op zonnetje.
1: Lekker, man.
0: Oh, heerlijk.
1: Lekker in de hangmat. Onder het palmboompje.
0: Joé. Aju, de mazzel en tot de volgende ronde.
2: Daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar als ik jou nou vraag op de man af, André Hazes, heb jij een drankprobleem? Wat zeg je dan?
1: Nee, zeker niet. Ik heb een drankprobleem gehad.

0: Yeah. Zo. Dat was even een fantastisch plaatje van Jovink met Aan de Kant. Luisteraars, je luistert mee naar de Billy's Bar, de Palm FM zender en station MDR in Pruimentijd op Vechtdal NL. Hè?
1: En luisteraars, voor de reacties 06 en 1604 en op de 0200.
0: Dus luisteraars, laat gerust weten wat je horen wilt. 06 en dan de 1604-0200. En dan komt het voor elkaar. En dan zullen we de verzoekjes er eens een bij pakken, of niet, MDR?
1: We luisteren ook mee. Graag een dikke plaat van de Flippers. Groetjes van Pajo.
0: Oh, dat is gezellig, hè? Ook wel bekend van de maandag, hè? Ook de Pajo luister mee en ze start cold, hè. Dan weet je van. Ook goed op Staphorst. Mag Tienes tussengas van Henk Wijngaard hem draaien voor de Oude Concorde. Ook Rudy hem vanuit Staphorst en bedankt voor je berichtje. Plaatjes gedraaid natuurlijk. En die luistert maar gezellig mee daar zo, hè. Ook Harry en de Warrie en bedankt voor je berichtje. Plaatje ook Dick Kanderman natuurlijk. En Bram van de TKC ook hem, hè. Vanuit Gorlosnam, hè. Oh.
1: Ook Willem uit Apeldoorn, nog even bedankt voor jouw reactie. En groetjes van de Palm, hè, hier zo.
2: Zeker.
1: En mooi dat jij erbij bent, Willem uit Apeldoorn, hè.

0: Oké, hier wordt geluisterd. Groetjes van Gait Uitheemse. Oké, Gait Uitheemse, bedankt voor Jambrecht. En ik heb hem mooi plaatje bijgezocht voor jou, hè. Oh, wat was jij groen. Van Patricia Pai, hè.
1: Ja. Ja, dat weten we allemaal wel, hè. Die was ook groen, hè. Of geel was het. Dat is wel een beetje zout volgens mij. Ja. Zo, in mijn plaatje aanvragen voor alle toppers die dit mogelijk maken achter de mic. En er moest een plaatje zijn van Wim Sonneveld met het dorp. En de groetjes komen van Pruim nummer 2, hè? Hey. Hey. Ook mijn broer Rimme, bedankt. En ik zal het plaatje erin opzoeken. Mooi dat erin was vanmorgen.
0: Anne, hè?
1: Anne, ja. Fantastisch, hè? Groot Volvo-liefhebber, hè?
0: Ja.
1: Toch...
0: En Opel of zo, toch?
1: Gedeelde passie. Ja, maar dat was vroeger.
0: Oh, dat was vroeger. Ja, Opel, ja.
1: Anne, het plaatje gaan we erin bijzoeken voor jou. En komt helemaal voor elkaar. Hey, luister maar gezellig mee daar in Stadshagen, hè?

0: We luisteren de hele dag al mee. Gaat mooi. Willen jullie een...
1: Goeiedag. Plaatje van Joving draaien.
0: Een goeie van Henk Schuttert.

0: Henk schudt het met zijn balties, hè? Oké, Henk, bedankt voor de reactie. Blijf eens over jou, hè?
1: En je weet wat ze hadden zingen, hè? Kalm aan, maar die pakjes ben duur, hè? Even een slokje, luisteraars, hè?

0: Ja, sure.
1: Ja, gezellig hè. Mijn holle buurman, Sjoerd, ook even bedankt dat jullie ook meeluisteren in de familie Koorhuis. En plaatjes ook dik aan de man. En jij zal wel een goede middag hebben hè, met jouw blaadje op je radio. Ja, aparte blaadjes hè, van Kiki geloof ik hè.
0: Ja, ook, ja, dat was een mooi blaadje.
1: Ja, dat was aparte twee punten hè. Ja. Ja. Ook Leo Hollak en de rest van de familie daar zo. Je zal wel in het zwembad liggen, verwacht ik hè. Laat je ook dik aan de man en luister gezellig mee hè. En laat vooral weten wat je horen wilde. 06 en dan de 1604 0200. De Billy's Bar, Palm FM zender, station MDR in Pruimertijd hè. We gaan weer verder met de muziek, luisteraars. Wat heeft mooi gereageerd, dat doen we het ook voor. En nogmaals, wil je een plaatje aanvragen? 06 en dan de 1604 0200. Of kom er mee in het drinken, hè?
2: Ja, Prommel, je bent nog niet klaar, hè?
1: Oh.
3: Hallo.
2: Hallo Singles, kom er even met wat lawaai. Goed van Wim, de Olde Beunaars. De Olde Beunaars en bedankt. En ja. Die zelfs de grootste sukkel, hè?
3: Dat is wel, hè?
2: Graag hem René Kast. Goed van Bernard Schuigelaar. Bernard, bedankt voor de reactie. Dus een gezellig met en. Bedankt voor de reactie vanuit Hogeveen, hè? Ook de Klaproos. Bedankt voor de reactie. Dus een gezellig met.

0: En ook Arnold, bedankt voor de reactie. Dus luister gezellig met. En ze zijn ook veel vandaag de plaatjes, hè. En vooral de praatjes, hè. Ja, dat is handig. Ik
1: heb heel vaak op. Ja, ik moest hem... Ja, ik wil nul. Ik wil dan
2: Hey, goeie neer.
3: Hoi
2: Tom.
3: Hoi, Tom.
1: Dus luisteraars, voor u aan de band. Willy's Bar, Palm FM Zender, Station MDR.
0: En de Proema.
1: We gaan weer plaatjes draaien. De volgende is een best wel nieuwe knijter van Henk Bernhard. En denk je van, is het nou Henk of is het nou Bernhard? Maar het is eigenlijk Henk Bernhard. En het plaatje heet Geniet van het Leven. Ik zou zeggen, geniet ervan.

chauffeur en je houdt van je werk. Want je bent chauffeur en je houdt van je werk.

0: Wat zou je doen als je nog één dag te leven had?
1: Nog meer bier drinken.
0: Wat zeg je?
1: Nog meer bier drinken.
0: Wat zeg je?
1: Nog meer bier drinken.
0: Wat zeg je?
1: Nog meer bier drinken.

0: Het is hier bloedverstikkend heet. Ik verbrand levend. 50 graden gevoelstemperatuur. Wat maakt jou nog meer heet?
1: 10 graden erbij op.

Ja, met de bouwer moet zwallen. Tom, ja, een mooi plaatje van Jannes, ja. Allemach, het is wat mooi hoor. Ik heb de radio weer op standje 10 staan. En de buren die zit alweer aan de deur te rammen en te schreeuwen. Maar ik luister weer lekker mee naar Lars de Palme FM.

0: wat moet je hier eten?
1: Ja, weet ik van.
0: Vega burger?
1: Wat? Nee, wat?
0: Vega burger?
1: Gewoon nog geen plantjes zetten. Dat is voor de knieëntjes, man.

0: Hallo.
1: Hallo, 1-2, hartstikke. We zijn er nog, hè?
0: Het voorprogramma voor de Champions League, hè?
1: Ja, dat heb ik wel eens zien, hè? Martijn Visser is helemaal gek op, hè? Oh,
0: ja. Hij zit de eerste rang hier aan de bar.
1: Eerste drinkrang, hè? Drinkrang.

0: Nou, zelfs goed een middag, avond, bijna.
1: Nee,
0: bijna,
1: middag. Bijna. Nog net middag.
0: Nog 3 minuten, hè?
1: En dan gaan we over op de avondeditie.
0: Nou, zelfs een goedemiddag. Je luistert mee met de MDR, de Proemen.
1: De Bilsbar en de Palm. Als in hier met de zaterdageditie. Editie nummer 5, hè?
0: Jawel.
1: Live
0: op de radio, hè?
1: Vanaf locatie Dalsen hier, vanaf de Pruimenstal, luisteraars. En we houden een goede verbinding hier van Sprake van de Music.
0: En dat de gebrachte prijs in de smaak mogen vallen vandaag, hè?
1: En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid de nummer nog steeds 06 en dan 1604.
0: En dan 0200.
1: Dus 06 en dan 1604. 0200. Wordt het ook hier aan doorgeregeld hier. En dan giet de Bilsbaars in een paar reacties, dus aan de bak in mieten, hè?
0: Doe maar is dat zo, joh. Is dat zo, joh?
1: Ja, dat kun je goed.
0: Oké. De vlag wordt al gewapperd, hè?
1: Ja, joh. Je moet kijken hoe serieus als die kijkt hier, Martijn, joh. En hoe serieus als die drinkt, kan ook.
0: Oh, nee. Wim de Oldenburners, hebben dan voor de reactie vanuit Damsholt en die gans. En ik denk tot vanavond, luister gezellig mee aan de kant, hè, met de mama beunaars.
1: Ja, en dat hebben we ook, hè, Pepsi, hè?
0: Ja.

0: Dit is een mooi tijdens het knusselen thuis. Draai maar in mijn olde kneten. Goed van Alex Borger. Inmiddels live aan het schap, hè?
1: Hij ziet ding om, hoor. Met die grote neus, hè?
0: Hij is inmiddels niet meer aan het knusselen thuis.
1: Sarah, zeg maar. Hallo, luisteraars.
2: Van de Palen met Ben. Hallo, luisteraars.
1: Goed zo.
0: Oké, Henkie Grootnieuws, de Tosca, bedankt voor de reactie. Dus er is allemaal aan de kant in Dalsen, hè?
1: Henke, luister mee, kerel, hè?
0: Ook de jonge Wim Beunaars, bedankt voor de reactie. En,
1: Wim, daar zijn de Beunaars en Wim, hè? En Giet van Am, volgens mij op het fietsie. Zonder zijwieltjes dus. Kan niet
0: dus
1: best
0: we zijn met Wim en dat vanavond, hè? Ook Willem en Abeldoorn, bedankt voor de bel natuurlijk. En ik ben weer kast vergeten, hè? Maar we zoeken direct een beetje bij van Ancora.
1: Oh, ja, Ancora, direct doen.
0: De Palm, direct, hè? Direct, Tim.
1: Direct doen.
0: Dus we zijn met een Abeldoorn en Willem. En bedankt voor de reactie natuurlijk, hè? Voor het belletje. Ook Volbeat is hem gedraaid, speciaal voor Kai Wellenberg onder het Milken.
1: Ze gaan hem met speciale groet richting Hessem vandaag en luisteren ze allemaal mee aan die zijde.
0: Ze zijn ook voor jou vandaag uit de plaatjes. En ook voor de dames aan die kant natuurlijk, hè?
1: Ja, heel veel dames, hè?
0: Ja, ja. Maar gewoon dat er geen keel tussen zit.
1: Ja. Dat kan maar zo, dat weet je, hè?

0: Oké, maar mooi. En het giet weer mooi hier onder het mest in Lemelenveld. Nou, met een mooi plaatje van Bo Voitog. Groetjes namens Jelmer Blo. Jelmer daar luister. Gezellig met jou, hè. De vaste luisteraar van de vrijdag. En plaatjes even jou. Gaan ons best doen, hè. Wordt wel geregeld, denk ik, hè.
1: Ben ja, die, ik hoop zeker van elkaar, hè.
0: Ben die is gek van Bo Voitog, hè. Dus wordt geregeld. En luister gezellig mee vandaag, hè, Jelmer. Plaatjes zijn voor jou daar.
1: Luisteraars, mocht je erbij zijn, dan laten we weten, hè. 06-1604.
0: En dan de 0200.
1: Of komen we live aan het schaf de voetbal kijken, hè.
0: Oftewel de 06-160-40-200, zeg je toch altijd.
1: Dat ook, ja. Zo'n bal hier tussen vier lijntjes om, hè.
0: Jawel, en dat doet ze, hè. Hey. Luisteraars, 06 en dan 16-04-0200. Voor jouw goed verzoek of reactie op de zaterdagavond inmiddels. Dus 1 minuut over 6, hè.
1: Boah.
0: Ja, die gaan we ook nog draaien, hè? Ja. De 16-04. Van alias Bergen.
1: Ja. Luisteraars, luister gezellig mee vanavond. De MDR, de Proema.
0: De Palm en de Bilsbar Amatoeter. Hier live op de zaterdag. Zo'n keertje de jaarlijkse feesteditie hier. Bij Vechtal.nl. Live hier vandaag vanuit de Pruimenstal, hè. Het is hier alweer goed gezellig. Meneer Billy, dat is toch? Ik kijk wel aardig serieus trouwens. Ja,
1: nee. Nou, zo smaakwekker.
0: Ja, dat is
1: Vitens hebben we druk met, hè, vandaag.
0: Ja, Vitens is druk met ons. Goed, luisteraars. De onnozele groetjes, luister mee. We gaan hier verder met een plaatje van Encore, hè. Dat moesten we doen, hè.
1: Ja, speciaal voor Willem, hè. Willem.
0: Dan gooi ik die van mij eens in dicht, hè, Billy.
1: Willem Piuda, pardon. Dus dat is met.
0: Die maakt er maar zin maar van, meneer.
2: Ja, hoor.
1: Luisteraars, luister gezellig mee. 0616-04-0200. Zo zeggen we, luister plezier vandaag. En dit is een speciaal voor Willem uit Apeldoorn, hè.

0: Wordt er veel gedronken?
1: Nee, helemaal niet. Nou, een paar. Twee, drie, vier. Er wordt wel gedronken.
0: Ja, ha. Ik ben er één.
1: Of niet?

0: Luisteraars, een goede avond. Luisteraars, dit is de Palm FM, de Bilsbar, Pruimertijden, de MDR. En goedenavond, Bert.
1: Hoi.
0: Ja, daar is hij.
2: Ah, mooi. Ja, hoor.
0: De bak van Bert, luisteraars, hè?
2: Nou, het is niet waar. Ergens op de stille grote heide lupt er een pauw en die kupt een kalkoen tegen. Ho, en die kalkoen die zegt in die pauw, wat dacht je ervan? Oh, zegt die pauw, ik lus hoe we rouw. Zegt hij, ik lus hoe we rouw. Zegt die kalkoen.

0: Oh.
1: En die spijt hem nat.
0: Nog.
1: En die die dode man. En die po.
0: Au!
1: Dan zegt die kalkoen, kom makkelijk, kom makkelijk.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, doe maar.

200. Hey. Goed, luisteraars, we gaan hier verder met het plaatje van Kali. En die wapperde hem zeer speciaal richting Zweden, hè? Ook Wimpy, de hollebeunaars. De groetjes, toch? Namens jou, hè?

niet weg, want het eigenlijke feest moet nog beginnen. Eentje van de kastelein en eentje van zijn vrouw. En omdat ik dit gezongen heb, misschien ook een van jou. En nou zie ik

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: moet gewoon vertrouwen hebben dat hij het wel doet.
1: Maar kijk, dan doet hij het wel.
2: Is het duur?
0: Ja, maar het gaat niet om dat het duur is. Het gaat erom dat je niet moet vitten. Want zo erg is het niet.
3: De afvoer van de roosten zit al dagenlang. Verstopt de gijzer wel niet al te best.
0: Ja, maar je moet niet vitten.
1: Oh,

0: Luisteraars, een goede nacht is het al, hè? Dus luisteraars, een goede nacht. U was hier verbonden met station MDR, de Palm FM, de Bilsbaar Radio en Pruimentijden, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Al zijn Bilsbaar en de Palm afgehaakt, hè?
1: Ja, die zitten op de fiets, hè?
0: Ja, die lui kunnen niet zuipen, hè?
1: Dolse Noord gaan ze naartoe, hoor.
0: Luisteraars, voor de laatste reacties 16-04-0200 en daar de 06 voor, hè?
1: Oftewel de 06 en dan de 16-04-0200. Ik kom erin voor elkaar natuurlijk.
0: Hebben we nog reacties, Sander, of niet?
1: Ik zal het eens aan bekijken, mijn jongen.

0: Ook Melissa nog even bedankt voor jouw berichtje. Een plaatje van Normaal krijg je nog te goed, hè, van ons.
1: Melissa van Alex.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bedankt voor jouw reactie. En de volgende keer maken we het helemaal goed, hè. Heb je nog wat meer, Mark?
1: Ja, als het goed is, dan...
0: Ja? Als het goed is...
1: Melissa aan de Baningstraat, hè, nummer... 29, de buurvrouw. Luister mee, hè.
0: Ook Bernard van de Hogeveen, nog even bedankt voor jouw berichtje. En ik luister ook die allemaal natuurlijk. En mooi dat hij ook weer bij ons vandaag helemaal. En luister ook nog maar een klein beetje gezellig mee, hè.
1: Ook Guit in... Heemse, ook nog even bedankt voor jouw reactie. Ja, mooi dat daar meegelopen.

0: Oké, Alice, nog even bedankt en tot zo, hè? Ja.
1: De luisteraars die stonden hier in de verbinding met de Billy's Bar en de Palm FM zender in de station MDR en de Prumpetje natuurlijk op Vechtel.nl de hele dag live. Maar alles komt ineens. En het was weer mooi geweest vandaag. Iedereen bedankt voor de reacties. Een breder en een dan, hè?
0: Ja, dat doen we.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat doen we.

0: Met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast en voor de dood van de